Soms betrap ik jou terwijl je voor de spiegel zit. Dan lees ik jouw gedachten en de angst voor wat je ziet. Je hand strijkt door je haren, hou dan stil bij jouw gezicht. En dan opeens, door de juiste inval van het licht. Dan zie ik plots het meisje waarop ik sta bewaard.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Bij de trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje, temperaturen tot 29 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Ladies City Day in Sint-Truiden pakt dit jaar uit met een nieuw concept. Het shoppingevenement spreidt zich op vrijdag 29 mei niet langer rond één groot podium, maar over 6 feestlocaties in de binnenstad. Cafés en bars worden omgevormd tot sfeervolle Italiaanse pleintjes met DJ's en live muziek, helemaal in het thema La Dolce Vita. Op de grote markt verdwijnen de sponsortenten en komt er een Italiaans marktje met kleine kraampjes. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bezoekers verwacht voor shopping, animatie en optredens, met de Romeo's als hoofdact. PvdA, Lommel en Pelt hielden zaterdag voormiddag een toeter- en petitieactie aan een tankstation langs de Leopoldlaan in Overpelt. De partij protesteerde tegen de stijgende brandstofprijzen die volgens hen gelinkt zijn aan het buitenlands beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. PvdA vraagt dat de overheid de maximumprijs voor brandstof beperkt tot €1,60 per liter. Met spandoeken riepen actievoerders voorbijrijdende chauffeurs op om te toeteren als steunbetuiging. Ook tankende klanten konden een petitie ondertekenen tegen de hoge energieprijzen. In Limburg blijft het ook vandaag en morgen volop zomeren. De zon schijnt uitbundig en er zijn amper wolken en buien blijven weg. De temperaturen klimmen beide dagen naar ongeveer 29 à 30 graden, al kan de wind lokaal voor kleine verschillen zorgen. Ook 's avonds blijft het lange tijd aangenaam warm buiten.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo.
1: Ludo. Regen en wind, het is koud. Oh, wat is het weer guur. De hond moet naar buiten, maar ja, misschien...

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaar. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaar leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaar uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.
2: Ludo.

Benje bang voor het hondje, hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

vader zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

hebben wij leuke muziek voor u meegebracht. We begonnen met een typische plaat op een mooie Pinksterdag. Ja, Leen Jongewaard en André van den Heuvel zongen het in 1967. En het wordt tenminste bij ieder radiostation nog één keer per jaar gedraaid. Enfin, ieder zichzelf respecterend radiostation natuurlijk. Muziek hebben we meegebracht vandaag van Marmalade, van Patsy Cline, van Middle of the Road en van Tim Harden.

En toen de liefde nog pril was tussen Erik van Eijgen en Sanne in 1990, zongen zij een nummer van Wiltura aan mijn darling. En nu terug naar onze normale habitat, zo ergens jaartallen tussen begin jaren 60, eind jaren 80. Daar zijn wij sterk in hier bij Ludo. Neem nu 1977 voor Hot Chocolate en So You Win Again.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Uit Duitsland en uit 1969, dat is Mädchen Carina en Roy Black. En het kan verkeren ook bij de lokale radio. Een lokale Brits radiozender heeft vorige week per ongeluk het overlijden van koning Charles III aangekondigd. Dat gebeurde bij Radio Caroline. Waar kennen we die naam nog van? Een zender in het zuidoosten van Engeland. Daar werd door een computerfout de actie Death of the Monarch geactiveerd. Alle Britse radiostations moeten dat paraat houden als een koning of koningin sterft. De procedure omvat een aankondiging van het overlijden en het spelen van God Save the King. Dus door een computerfout werd dat opgestart en natuurlijk per ongeluk gedraaid. Ik heb even onze computer nog nagekeken en ik kan u garanderen, de Philippe kan op zijn twee oren slapen.

Deze uitvoering van Can't Take My Eyes Off You kwam van Gerard Joling en Tatjana Simic uit Nederland. En die Tatjana Simic, ondertussen 62, is weer hot nieuws in Nederland door haar opvallende terugkeer als Kees Vlodder in de gelijknamige serie. Dat heeft nogal wat beroering veroorzaakt in Nederland, natuurlijk wel in positieve zin. Gek dat Tatjana deze uitdaging aannam, want ze leeft al jarenlang teruggetrokken in Monaco met haar partner Lex van Hessen en ze kampte met een vermoeidheidssyndroom na een intensieve carrière. Dat is het minste wat je kan zeggen van Tatjana Simic, dat ze een intensieve carrière had. En wat was de bekendste uitspraak van Tatjana? Inderdaad, buurman, wat doet u nu?

Dat waren er drie op de rij met als eerste plaat Middle of the Road en Sally Sally. Daarna This World Today is a Mess van Donna Hightower en The Music Box Dancer, of The Music Box Dancer beter gezegd, van Frank Mills. Dat was de derde en de laatste plaat. Leuk pianodeuntje. En over piano gesproken, wij gaan even aan onze piano zitten, want Patsy Cline heeft dringend begeleiding nodig.

De Nick Swaker Band en een walk in the park en geef toe. Wat is er nu mooier op een mooie Pinksterdag dan een wandeling in het park gaan maken op een voormiddag of zo'n zondag voormiddag? Ja, het zal er niet in zitten voor Mark vandaag, want Mark Biedewet is er straks tussen 10 en 12 met zijn CS-dag. Dus geen wandeling voor hem, wel een wandeling door de muziek. Hij draait ze allemaal, de plaatjes, met een strikje om, straks in CS-dag dus. En hij heeft nog meer strikjes voor ons in petto vanavond tussen 5 en 7, want dan wordt de uitzending van vorige week nog eens netjes herhaald hier bij Ludo. Veel plezier met hem, met Mark straks na 10 uur. Nu eerst nog tijd voor de Zombies en Time of the Seasons.

En ik weet niet hoe lang dat Kiki Sullivan op haar Nederlands geoefend heeft, maar dat klonk best aardig, vond ik. Arte Kiki Sullivan, voor mij was de eerste kennismaking met deze plaat. L'amour à la française. Maar ik vond hem zo leuk dat ik dacht van, dit gaan we toch eens een keer draaien in Espresso. En zeker op een zondag. Wat zie ik? Het is bijna 10 uur, bijna tijd voor Siestdag met de Mark. En wij gaan u laten met een nummer van de Marmalade uit 1976. Falling Apart at the Seams. Weet je wat? Morgen is het nog een zondag. Nee, morgen is het maandag, maar het is altijd zondag op Pinkstermaandag. Afijn. Begrijpen wie begrijpen kan, met andere woorden. We hebben een vrije dag morgen, maar geen nood. Ik ben er wel om 9 uur voor Espresso. Graag tot morgen. Dag.

0: Hey, dank jij al bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusen, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het witte doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een baragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

1950 stond in de Franse hitlijsten het chanson Cerise et Rose et Pommier Blanc genoteerd, in het Engels Cherry Pink and Apple Blossom White. Een hit voor de man die je daarnet de longen uit zijn lijf hoorde blazen per Esperado. Er werd toen gediscussieerd over het feit dat de bloesem van de kerselaren eerder wit is, hè, en soms licht roze en niet echt roze, zoals je uit de titel van dat liedje zou kunnen afleiden. En de bloesems van de appels zijn eerder roze dan wit. Dus als we correct willen zijn, moeten we die kleuren bijstellen. En zijn kersenbloesems wit en appelbloesems roze. Sorry voor deze wat belerende intro, maar sowieso welkom bij Siersdag van Radio Ludo.

0: Oh, excuse me, wrong tent.
1: De Sheikh of Araby kennen we, want daar zijn sheiks, de koning te rijk. Ik ben een paar keer in Napels geweest, maar een sheik heb ik daar nooit zien rondlopen. Je reinste fantasie dus wat Lou Monte zong, I'm the Sheikh of Napoli. Fantasie te koop. De ene heeft al wat meer fantasie dan de andere in huis. En soms is fantasie hebben een gunst, want het is het enige, ook al sluit men je op, waar dan ook, dat men niet van je kan afnemen. Je fantasie neem je overal mee naartoe. Die fantasie zit veilig opgesloten in je brein. Nou, veilig?

Soms is dat een teken dat je veel om iemand geeft. De gezonde jaloezie mag. Met de klemtoon op gezond natuurlijk. Je hoorde daarnet Frankie Lane, Jealousy. Ik heb die man ooit persoonlijk ontmoet en geïnterviewd en toen vertelde hij me dat hij in de loop van zijn carrière zo'n 150 miljoen platen had verkocht. En kijk, decennia later, kan je je de vraag stellen, wie

geliefd is wanneer die persoon niet alleen in je hart, maar ook in je hoofd zit. Wanneer je voortdurend aan je geliefde denkt, zelfs 's nachts. Zoals in dat liedje van daarnet, Te recuerdo en la noche, oftewel ook tijdens de nacht, denk ik aan jou. Nou, daar kan je eigenlijk alleen maar blij om worden. En mocht je je op dit moment in de liefde een beetje triest voelen, dat kan ook, hè, dit liedje als een soort wijze raad.

Een glimlach is soms goud waard, ook als het niet mee zit. Smile, though your heart is aching. Wat de meesten van ons wel weten is dat Charlie Chaplin zelf acteerde in zijn films, dat hij ook zelf regisseerde, maar wat de meesten vergeten zijn is dat de muziek die bij zijn films hoorde, dat hij die ook zelf componeerde, zoals de song van daarnet, Smile, de song die hij schreef voor de film Modern Times. Over nu naar zijn Franse collega Michel Legrand, componist van tal van filmklassiekers, waaronder deze melodie die hij componeerde voor de film Les Parapluies de Cherbourg, met in de hoofdrol Catherine Deneuve.

Op zekere dag zat Michel Legrand te grasduinen in de oude 78 toerenplaten van zijn vader. En hij ontdekte daar zoveel mooie melodieën dat hij besloot naar de studio te trekken en daar met een groot orkest een deel van die liedjes op te nemen. Opnieuw dus, waaronder het betoverende Fascination. Fascination in het Frans. Een man die dat ook deed, is de Nederlandse zanger René Vroeger, die op zekere dag in zijn collectie op deze song stootte van The Dave Clark Five.

René Vroger met een cover van Dave Clark 5. Wist je dat Dave Clark de boezemvriend was van Freddie Mercury van Queen en dat hij aan diens sterfbed stond toen hij aan de gevolgen van AIDS overleed? Dave zou nog leven en de gezegende leeftijd hebben bereikt van 86. Ik vertel het maar, hè. Zo blijven we een beetje op de hoogte. Ook dat Céline Dion het aandurft in het najaar in Parijs een aantal concerten te geven, ondanks haar haast ondraaglijke spierziekte. Bij deze alvast veel sterkte en

Dat is Jess, dacht een voeten uit. Hier draaien we liedjes om te zoenen. Je hoeft ze niet eens te kennen om ze goed te vinden en graag te horen. Dit project heet Melody in Sepia. En dan weet je al dat ik daarmee een AI-product bedoel. Dit is je reinste artificial intelligence. Die mevrouw die je hoorde bestaat aan zich niet, hè? Dit berust allemaal op technische trucjes waarvan handig gebruik wordt gemaakt. Zoals ook hier in dit liedje.

Retro-productie Vinyl Poetic met Backstreet Promises. Kunnen ze dan ook nog echt zingen? Lukt dat nog? Jawel, dat zijn mensen van vlees en bloed. Die kunnen dat. Dit komt regelrecht uit de Italiaanse schatkist Ricchi e Poveri.

niet de bedwetter uithangen, maar ik hoor de naam van deze groep vaak fout uitspreken. Ricci e Poveri of zo. Maar het is wel degelijk in het Italiaans Ricci e Poveri. Rijgen arm, nina nanna. Leuk meezingertje, hè? Een soort kinderliedje. En als je het goed vindt, blijf ik nog even in het zonnige Italië met The Ray Gelato Giants.

Wat kan er allemaal gebeuren mocht jij het enige meisje in de wereld zijn? Dat wil ik je niet aandoen. Ik ga trouwens stellen afronden, dit eerste uur. En ik ga op zoek hiernaast in mijn discotheek naar een nieuwe lading muziek voor miljoenen. Geniet nog wat en tot zo dadelijk.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het witte doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een baragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.

Mag jij je daar ook schuldig aan, aan dagdromen? En geloof je dan in die dromen? En Mary Well, Daydream Believer, dat je ging lenen bij The Monkees. Het is zondag en dan mag er al zingend gebeden worden. Je let er misschien niet op als je dit liedje hoort passeren, maar er wordt in de richting gekeken van de schepper. Een gospel is dit met hit allures.

Robson en Jerome, I believe, geloven in het Allerhoogste. Maar zo ver en zo hoog hoef je het niet altijd te gaan zoeken. Het kan ook dichtbij hoor, aardser dan aards, in de armen van je geliefde bijvoorbeeld.

I believe. Met een beetje swing op de zondag, Bobby Darin, I Believe in You. En dat deed Bobby ook, al wist hij als kind dat hij aan een erge hartziekte leed en volgens de dokters geen hoge leeftijd zou bereiken en die kregen gelijk, want hij werd amper 37. Deze jongen had ook een zwak hart en overleed op zijn 66ste aan een hartaanval, Gene Pitney.

kunstmatige muziek. En dan weet je dat ik het over AI heb, Artificial Intelligence. Dit project heet Melody Incipia. Happy since 3 o'clock. Leuk liedje. Maar de meeste van jullie worden blij als het zondag is en 10 uur. Dat hoop ik tenminste, want dan serveer ik 2 uur lang muziek om te zoenen. En daarin is zeker plaats voorzien voor The Ray Charles Singers.

Nee, die heeft niks te maken met de Ray Charles, de rhythm and blues zanger, maar wel met Charles Raymond Offenburg, leider van het koor The Ray Charles Singers, die in Amerika 35 jaar lang onder meer trouwe gasten waren en vocale begeleiders tijdens de Barry Como Show. De song herkende je wel, Cuando Caliente el Sol, oftewel Love Me With All Your Heart. En als je liefde zegt, dan denk je aan amor, liefst zo vaak en zoveel mogelijk.

De streelzachte gitaren, fluweelzacht kan je ook zeggen, van Los Indios Tabajaras, Amor, Amor, Amor. We gaan wat herinneringen ophalen. Je mag meekijken, hier, kom maar naast me zitten. Want we gaan bladeren in het fotoboek van André van Duin.

van Duin, fotoalbum, waarin je waarschijnlijk de hit Magic Moments van Perry Como hebt ontdekt. Dit is ook een ontdekking aan zich voor mij toch. Er komen dagelijks honderdtallen nieuwe liedjes op de markt, maar dan zo artificieel als het maar kan. Hier ben ik weer. Ik ga er dan ook geen verdere uitleg aan besteden, want dan wordt het te technisch en ga ik fouten maken qua uitleg. En dat kan niet de bedoeling zijn. We gaan wel luisteren. En het wordt zelfs dubbel genieten. Tweemaal dus. We've come.

ga die liedjes niet zoeken, want die kom je alleen maar op je pc via een speciale omweg tegen. Ik kan je daar ook op de kop tikken. Ik dank je de hulp van Chris. Karaoke Smith, Love Under the Sun. Blijf maar naar Radio Ludo luisteren, naar onze siestdag in het bijzonder. En dan hoor je die liedjes wel passeren. Wie ik ook elke dag op TikTok tegenkom is Pat Boone, hoogbejaard, maar niet te beroerd om ons een inkijk te gunnen in zijn carrière. En zo kwamen we aan de weet dat hij ooit samen met zijn vrouw Shirley een aantal platen heeft ingeblikt.

line-up gebracht en bedacht. Twee liedjes, samengesmeed tot één. I Can't Give You Anything But Love and How About You, Pat Boone, samen met zijn vrouw Shirley. Dit zijn ook twee talenten, samengevoegd tot één. Het talent James Last, met voorop de stem van de Duitse zangeres Lolita. Een song die we opdragen aan die vier Amerikanen die kortelings nog naar de maan afreisden. MUZIEK

Zusammen auf eine Schallplatte, James Last und Lolita, irgendwo bei den Sternen. En ik blijf koppelen, twee supertalenten uit de wereld van de country. En ik maak daar gelijk een tweespan van, tweemaal Dottie West en tweemaal Kenny Rogers. En het wordt dus dubbel en dik genieten.

Het talent van Daddy West, gekoppeld aan dat van Kenny Rogers. All I Ever Need Is You. En voor deze jongen is het ook alles of niks. Met minder is hij niet content. Michael Bublé, druk bezig met een nieuw album. Met een tournee of toch een paar optredens. En we zijn benieuwd hoor.

Michael Bublé. Oud materiaal, dat wel. All I Ever Do Is Dream Of You. Over ons hoef je niet te dromen. Een druk op de knop en we zijn er. Dag in dag uit en dat de klok rond. En dan heb ik het over de retrozender bij uitstek Radio Ludo. En dat vanuit de Limerische hoofdstad, Hasselt dus. Ik ga stilaan afronden, maar niet zonder jou te bedanken voor je gezelschap aan de overkant. Maak er nog een gezellige dag van en tot de volgende.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Ladies City Day in Sint-Truiden pakt dit jaar uit met een nieuw concept. Het shoppingevenement spreidt zich op vrijdag 29 mei niet langer rond één groot podium, maar over 6 feestlocaties in de binnenstad. Cafés en bars worden omgevormd tot sfeervolle Italiaanse pleintjes met DJ's en live muziek, helemaal in het thema La Dolce Vita. Op de grote markt verdwijnen de sponsortenten en komt er een Italiaans marktje met kleine kraampjes. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bezoekers verwacht voor shopping, animatie en optredens, met de Romeo's als hoofdact. PvdA, Lommel en Pelt hielden zaterdag voormiddag een toeter- en petitieactie aan een tankstation langs de Leopoldlaan in Overpelt. De partij protesteerde tegen de stijgende brandstofprijzen die volgens hen gelinkt zijn aan het buitenlands beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. PvdA vraagt dat de overheid de maximumprijs voor brandstof beperkt tot €1,60 per liter. Met spandoeken riepen actievoerders voorbijrijdende chauffeurs op om te toeteren als steunbetuiging. Ook tankende klanten konden een petitie ondertekenen tegen de hoge energieprijzen. In Limburg blijft het ook vandaag en morgen volop zomeren. De zon schijnt uitbundig en er zijn amper wolken en buien blijven weg. De temperaturen klimmen beide dagen naar ongeveer 29 à 30 graden, al kan de wind lokaal voor kleine verschillen zorgen. Ook 's avonds blijft het lange tijd aangenaam warm buiten.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 0.

0: 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. In Frabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wilt. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Ladies City Day in Sint-Truiden pakt dit jaar uit met een nieuw concept. Het shoppingevenement spreidt zich op vrijdag 29 mei niet langer rond één groot podium, maar over 6 feestlocaties in de binnenstad. Cafés en bars worden omgevormd tot sfeervolle Italiaanse pleintjes met DJ's en live muziek, helemaal in het thema La Dolce Vita. Op de grote markt verdwijnen de sponsortenten en komt er een Italiaans marktje met kleine kraampjes. Ook dit jaar worden opnieuw duizenden bezoekers verwacht voor shopping, animatie en optredens, met de Romeo's als hoofdact. PvdA, Lommel en Pelt hielden zaterdag voormiddag een toeter- en petitieactie aan een tankstation langs de Leopoldlaan in Overpelt. De partij protesteerde tegen de stijgende brandstofprijzen die volgens hen gelinkt zijn aan het buitenlands beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. PvdA vraagt dat de overheid de maximumprijs voor brandstof beperkt tot €1,60 per liter. Met spandoeken riepen actievoerders voorbijrijdende chauffeurs op om te toeteren als steunbetuiging. Ook tankende klanten konden een petitie ondertekenen tegen de hoge energieprijzen. In Limburg blijft het ook vandaag en morgen volop zomeren. De zon schijnt uitbundig en er zijn amper wolken en buien blijven weg. De temperaturen klimmen beide dagen naar ongeveer 29 à 30 graden, al kan de wind lokaal voor kleine verschillen zorgen. Ook 's avonds blijft het lange tijd aangenaam warm buiten.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is. Ludo!
4: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

en triomfeert zoals wel leer. Vaarwel Anton, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopen levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa. Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Deelnemers aan de Red Bull Velo in Hasselt hoeven zich vandaag geen zorgen te maken over de waterkwaliteit van de kanaalkom. De organisatie liet twee waterstalen analyseren en die voldeden aan de Europese normen voor zwem- en recreatiewater. Tijdens het evenement nemen 35 teams het tegen elkaar op met zelfgemaakte fietsen op een hindernissenparcours boven het water. Er werd onder meer getest op bacteriën die maag- en darmklachten kunnen veroorzaken. Ook controles op blauwalgen maakten deel uit van het onderzoek. Panini Koorts heeft de speelplaats van basisschool Op Dreef in Halen helemaal veroverd. Door de hype rond het WK voetbal ruilen leerlingen massaal stickers tijdens de ochtendpauze. De populariteit gaat zelfs zo ver dat de school een speciaal Panini-reglement invoerde. Stickers mogen enkel tijdens de voormiddagspeeltijd geruild worden en leerlingen moeten eerlijk ruilen zonder stickers weg te geven. Ook speelgoedwinkels merken de hype. Bij Dreamland worden opvallend meer stickers verkocht dan tijdens de vorige WK-edities. In Limburg blijft het ook vandaag en morgen volop zomeren. De zon schijnt uitbundig en er zijn amper wolken en buien blijven weg. De temperaturen klimmen beide dagen naar ongeveer 29 à 30 graden, al kan de wind lokaal voor kleine verschillen zorgen. Ook 's avonds blijft het lange tijd aangenaam warm buiten.

0: still.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
4: Het is goed in de square.
5: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familie.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herend, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

De titel zegt het, hè. Daar krijgt een mens een goed gevoel van die blije liedjes. Bert Kempfert, That Happy Feeling. De tijd dat we nog van echte orkesten hielden. Maar ja, die ligt al geruime tijd achter ons, die tijd. Er ging vroeger geen programma voorbij, of er doken minstens een drietal instrumentale platen op in dat programma. We proberen hier bij Radio Ludo die traditie een beetje in ere te houden. Gedemodeerd, zou je kunnen zeggen, en interpreteren als dan zetten we een nieuwe trend neer. Die Bert Kempfert deed wel meer dan liedjes voor zichzelf schrijven. De man werd rijkelijk gecoverd.

Daarnet was ik zo in de ban van dat liedje van Bert Kempfert dat ik vergeten ben je welkom te heten op deze zondag. We moeten beleefd zijn en blijven. En dankbaar dat je ons niet vergeten bent, vandaar Johnny Mathis, dankeschön. Een compositie ook van Bert Kempfert. In Amerika in 1963 een hit voor een zeker Wayne Newton, een naam die jou misschien niets zegt. Die man werd in Las Vegas decennia lang op handen gedragen, een man met een apart verhaal. Je moet dat maar eens opzoeken op Wikipedia of op zijn website. Wayne Newton, die scoorde wel vaker een hit met een compositie van Bert Kempfert.

Positie van Bert Kempfert. Die was nogal populair in onder andere Engeland, waar hij regelmatig optrad. Dan heb ik het over Bert. Hè. Optrad met zijn orkest en daar kwam hij vaak zijn collega Edmundo Ross tegen. Die woonde daar en was eigenaar van een club waar hij avond aan avond optrad. Ben je niet zo vertrouwd met de muziekstijl van die Edmundo, dan is dit speciaal voor jou bedoeld.

vrouw, vooral geliefd bij de verzamelaars van popcornoldies, Jody Sands, Solouette Mi Amor. Die Jody werd vaak vergeleken met Connie Francis. Haar stem en zangstijl leken nogal op die van Connie, maar wanneer men Connie daarop attendeerde, deed die net alsof haar neus bloedde. Nu, die Jody heeft nooit het succes bereikt dat ze nastreefde. Connie daarentegen was op een bepaald moment in haar carrière de populairste zangeres op wereldniveau. Zong dan ook in diverse talen, ze verdiende zijn tweespan en die mag ze helemaal in haar eentje voor haar rekening nemen.

tweemaal koning Francis voor de aardigheid in het Duits en het Italiaans. Een taal en een land die me na aan het hart liggen. Dus ik blijf nog even in dat land, al was het maar om wat extra zon in onze siesta binnen te laten. Luca Marcelli en die heeft het over de liefde onder een nachtelijke hemel.

in Italië, zingen met passie en drama, hebben ze geërfd van hun bel canto verleden, dat je hoort opduiken in diverse Italiaanse opera's. Luca Marcelli, Amore sotto il cielo. Neem je soms de taxi? Kan ik op twee handen tellen hoor, de keer dat ik het gedaan heb. Soms, als ik in Antwerpen moet zijn, voor een of andere opdracht of in Gent, en met de trein reis, dan durf ik wel eens de taxi nemen aan het station. Mochten er taxichauffeurs naar ons luisteren, en waarom niet? Radio Ludo kan je immers ook in je auto beluisteren. The Mills Brothers.

was ooit een hit in Engeland voor de Mills Brothers, Cab Driver. Het mag wel niet wat ik nu ga doen, ik kan haar hiernaast lopen en daar een druk geven op de knop van onze jukebox. Eigenlijk is dat alleen voorbehouden voor mijn programma Hitwaardes op de zaterdag, maar ik ga toch even zondigen in de hoop dat je het me nadien vergeeft. Ik ga het wel anders doen dan normaal. Ik ga bewust een plaat selecteren, dus een cijfercombinatie. Dan moet ik eerst een letter en dan een cijfertje indrukken. En ik wil dit nog eens terug horen, dit liedje van Brenda Lee.

horen, vaker dan je denkt, de vraag: waar moeten wij als liefhebbers van echte golden oldies in 's hemelsnaam nog terecht? Dan is er maar één zender waar we jou op je muzikale wenken bedienen. En dat is hier bij Radio Ludo.

hoort in onze jukebox, het boordevol gouden platen. Deze kwam uit 1957, Rosemary, June and the Four Esquires, Repeat After Me. Zeg me na, herhaal nog eens dat we hier bij Radio Ludo goede muziek draaien. Ik weet, het eigen stoef stinkt, maar soms mag je even de waarheid zeggen, al was het maar om wat promo te voeren. Nog zo iemand die in de 50s en 60s hoogtij vierde, trompetist Eddie Calvert.

die van Coldwater, I Love Paris, door trompetist Eddie Calvert. Graag gezien en gehoorde gast in menige show op de BBC. Als je die man zijn repertoire overloopt, dan kom je ook het liedje Little Serenade tegen. En toen moest ik meteen denken aan een gezongen versie daarvan door de Amerikaanse singer-songwriter en producer Teddy Randazzo.

De man woonde deels op Hawaii, deels in Florida. Teddy Randazzo, vader van 7 kinderen. De man had Italiaanse roots, maar dat hoefde ik jou niet meer te vertellen. Zijn naam verraadde dat al. Een plaat die aansluit bij het zen-gevoel dat tegenwoordig allemaal meer de plak zwaait. We mogen ook niet in het verleden of in de toekomst leven. Nee. Het moet in het heden, in het nu. En dat geldt ook voor de liefde. Hou van me alsof er geen morgen bestaat. Het is nu dat je van me moet houden.

van de vele mannen waarmee Elizabeth Taylor getrouwd was, Eddie Fisher. En in zijn geval klopt dat ook, Games That Lovers Play, een melodie van James Last, die dit gemeen had met zijn collega Ray Conniff, dat die tonnen platen opnam en mega veel concerten gaf. En Ray Conniff is hier in Siesdag, net zoals James, een graag gehoorde gast.

Ray Conniff. Lievertjes zijn we niet meer, maar we blijven wel nog echte vrienden. Just friends. Nog zo'n man die de ene hit na de andere aan elkaar reeg en gigantisch populair was met zijn tv-shows. Ook hier in België hoor. The one and only Andy Williams.

was wennen, moeilijk om te geloven. Ja, leven zonder jou. Andy Williams, daar zong je over hoor. Can't get used to losing you. In het geval van Radio Ludo is dat niet het geval. Hoeft ook niet, we zijn er altijd. De klok rond, 7 dagen op 7. Ik ga recht staan, ik hoef toch niks meer te zeggen. Ik ga naar hiernaast platen zoeken voor het tweede uur CS-dag. Geniet nog wat van deze song waarmee ook Andy Williams een hit scoorde. Music to Watch Girls By, vandaag in de versie van Tom Gable.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.

Als we daar een datum op moeten kleven, wel, dan wordt dat 1926, toen deze song werd afgeleverd. Nadien, ik weet niet hoe vaak gecoverd, je hoorde daarnet de band van Pérez Prado, A Little Spanish Town.

over het fenomeen artificial intelligence wordt er veel gepraat, over AI dus. En neem het van mij aan, er is geen tegenhouden meer aan. Ik ga de technische aanpak daarvan niet uit de doeken doen, maar ik maak er wel stil aan de gewoonte van in CS-dag het aanbod van die producties op de voet te volgen. En dan vooral de producties in de stijl van toen, de stijl die dus past bij Radio Ludo. Dit is zo'n kunstmatige productie, maar dan eentje om te zoenen en te koesteren. De artificiële artiest heeft nog een naam ook, Jimmy Alton.

Ja, zelfs de discussie niet aan klinkt zo perfect als het maar kan. En nog geslaagd ook. Till There Was Love, Jimmy Alton. Terug naar de realiteit, al bestaat die in de huidige omstandigheden ook niet meer, want als je alles niet juist zingt in de studio tijdens een plaatopname, bestaan er genoeg tools om dat kunstmatig bij te regelen. En ik vermoed dat Julio Iglesias die technieken ook al lang kent.

Frank Sinatra, That's Life. En hij kan het weten, of beter gezegd kon, want de man is al een tijdje zaliger. Maar niet vergeten. Deze groep ook niet, toch niet in het aanbod van Radio Ludo, de Amerikaanse disco- en funkformatie High Glass. En die mogen we terecht een one-hit wonder noemen, een eendagsvlieg, want na deze hit hebben we nooit meer iets van hen gehoord. Toch niet tot het een hit werd.

dit gaat er bij mij in als zoete koek. Ook bij jou hoop ik graag teruggehoord, High Glass. You'll never know. Nu kan je je afvragen, die mensen die zich bezighouden met muziek maken, maar dat dan dankzij de hulp van AI, waar halen die de mosterd vandaan? Waar vinden die hun inspiratie? Wel bij de zangers, de melodietjes en de muziekstijlen van vroeger, hè? Heel vroeger zelfs. Pas op, er zijn ook dingen van nu, hè? Maar daar heb ik het niet over. Dit is helemaal geschoeid op de lijst van de jukebox hits. En dan klinkt het zo.

terug naar het expojaar op de Heijzel in Brussel. Take me back to 1958, Dream Jukebox, zo heet dat project. Nog even, en onze Hitwaarders Jukebox wordt ook al zo artificieel als wat. Een mevrouw wiens naam ik compleet vergeten was, en haar singeltje ook. Ik ga mezelf, voilà, op de vingers steken, zo van, foei brilouet, dat doe je niet, dat hoort niet. Meteen maar recht zetten, die fout.

zal ik proberen goed te onthouden. Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Als we Lou Rawls aankondigen, dan denken we meteen aan zijn hit You'll Never Find Another Love Like Mine. Maar lang voordien scoorde die man eerst als een doorgewinterde jazzzanger. Nadien, omdat hij vaak meezong met Sam Cooke. En hij kwam op die manier ook terecht bij het Capitol label voor wie hij songs inblikte zoals deze. Free.

slaap ik, door de bank toch, om 3:00 in de ochtend. Maar dan is Lou Rawls klaar wakker, zoals je daarnet hoorde in 3:00 in the morning. Mag ik nog even wat AI-producties aan je voorstellen, AI? Maar dan 100% in de Radio Ludo-stijl. Ik heb al iets gedraaid in de country-sfeer. Ook al iets dat je reinste Golden Oldie kan noemen. En van Latino-muziek hebben ze ook voldoende kaas gegeven.

niet altijd ver te zoeken. In eigen land hebben we talent zat. En die komen bij Radio Ludo goed aan de bak, hoor. Zoals daarnet Gunter Nijfs, The More I See You. In het geval van Radio Ludo, The More I Hear You, The More I Like You. Dag na dag, uur na uur, week na week, weet ik veel, again and again. Net zoals in dit liedje van The Night People.

een oeroude klassieker in de 80's opgepoetst door de groep The Night People Again. Al moet ik stilaan aan afronden gaan denken. Ik doe dat noden, zoals dat plechtig heet, of in een gewone spreektaal met tegenzin. Maar bij Leven en Welzijn zijn we volgend weekend terug met een kerstverse aflevering van Siestdag. En als je er niet bij kan zijn, dan kan je ons 's avonds herbeluisteren van 5 tot 7. De groeten en tot de volgende.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeschilkes de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.